Max Harris met de melodie en Gurney Slade, dat weet je hoe hij ligt. Slade, ja, die hebben also de nummer 11 en die komen. 12e plaats, My Heart Has a Mind of Its Own, Connie Francis. 13e plaats, As Long As He Needs Me, Shirley Bassey, we houden ze goed bij. 14e plaats, Perfidia, met Ventures, die komen hier, Magie for Us. 15e plaats, Dreamin', Johnny Burnett. 16e plaats, My Love for You, Johnny Mathis. Og da på 17. plass, ni kommer her, Blue Angel med Roy Orbison, men ikke ny for oss. 18. plass, der har vi en ekte ny kommer her som ikke spilt, og det Lonnie Donegan, du. Lively, lively. Now.

Cliff Record met de Shrine, de Shrine on the Second Floor, zei aan de proeven, Cliff Record. Zoals ik al weet, Crickets, die waren populair in Engeland. When you ask about love, zei die, zoals ik al weet.